0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Koren. Niet normaal. Zo lokaal.

0: Dave Tifani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

1993 stond het op de allereerste plaats in de hoogste regionen van de hitparades in Europa. En dit was een speciale pianoversie, hè, van de Fornam Blanc. Goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Alweer aflevering 5427, dat is niet mis. En welkom bij dit ochtendprogramma. We hebben weer het laatste nieuws natuurlijk. We hebben de dagtopper, dat komt eraan. En natuurlijk, ja, nieuws. Nou ja, gisteren toen was het al naar buiten gekomen. De rapper Tony Scott is overleden. Hij is 54 jaar geworden. Hij was de vaandeldrager van het genre hip house. Ja, dus zijn familie heeft dat bekendgemaakt. Hij is 54 jaar geworden. Hij was al een tijdje ziek. Eind 2014 kreeg hij de diagnose MS, waardoor hij eigenlijk doof en ook blind werd. Ja, Peter van der Bos, zo heette die officieel. Tony Scott scoorde tussen 1989 en 1992 9 hits in de top 40. Met 2 in de top 10, Get Into It. En onder andere Love Let Love. En andere nummers, Gangsters Boogie en From the Soul. En hij werkte ook nauw samen met Ben Liebrand, hè? Ja. En hij heeft ook nog wat liedjes gemaakt met Donnie en met Anita Dot van Too Unlimited. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Nederlandstalig. Was niet echt zijn ding, want hij deed eigenlijk meer Engelstalig. Maar goed, maakt niet uit. Was wel leuk. Is ook geen grote hit geworden trouwens. Het liedje Vieze Belletjes, die we zo dadelijk gaan draaien. Nee, maar hij is niet meer, hè? Ja, hij is aan het hemelen. Ja, 54 jaar. Hij trad ook regelmatig op bij Top Op in de tijd. Toen had je dat programma nog. Radiomakers Henry Schut en Lex Schaathuis die maakten zich er in 2021 zelfs hard voor dat zijn muziek op onder andere Spotify te horen was. Want het was helemaal niet zo op dat moment. En het had ermee te maken dat de platenmaatschappij van Tony Scott, waar hij onder contract stond, niet meer bestond. Maar ja, nu kun je dus wel muziek vinden van Tony Scott, hè? Ja. Tony Scott, rest in peace. Hij is niet meer.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

Zo is het maar net natuurlijk, hè? Theo Bomans en je beste vrienden mag je nooit vergeten. Goed, het is vandaag vrijdag 7 augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, de dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen aan het woordenboek. Zo heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Het gebeurt na een tijdje campagne en actiegroepen die zoals Dolle Mina's en Schaamteloos. Ja, ze pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Dat volgens de actiegroepen stigmatiserend is. Ja, het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een lichaamsdeel waar niks mis mee is. Ja, de taal is aan het veranderen. Met de opname van het woord krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Ook in de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie en voorvechter van emancipatie, Ellen Laan, die pleitte hier al voor. Ja, schaamlippen blijft ook in de dikke Van Dalen staan. Dat woord stamt af van het Latijnse pudenda, wat delen, waarvoor je moet schamen, betekent. Ja, de campagne Schaamteloos is opgezet vanuit meerdere organisaties die meer emancipatie willen. Ja, voor de organisaties is het

kan veranderen zodra genoeg mensen dat samen willen. Ja, daar hebben ze ook gelijk aan, hè. Dus de dikke Van Dalen neemt er een woord bij op. De vulva-lippen, ja. Goed, de regionale hittegolf in het zuidoosten van de Lage Landen duurt waarschijnlijk nog tot volgende week. Ja, woensdag bijvoorbeeld kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Naast de hitte kan ook de aanhoudende droogte wat problemen veroorzaken. Zo waarschuwen diverse weersites. In Maastricht werd het bijvoorbeeld donderdag rond 4 uur een temperatuurtje of 25. Daardoor is er een einde gekomen aan de regionale hittegolf. Ja, de kans is groot dat de hittegolf volgende week weer gaat aanhouden. Het is vooral de vraag of vrijdag de 25 wordt aangetikt. Vandaag dus. Ja, vanaf komend weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Wordt het weer een stuk warmer. Ja, vandaag in elk geval wel flink wat wolkenvelden. Er is zelfs lokaal gelukkig een buitje te bekennen. Alleen in het zuiden begint de dag met veel zon. Maar ja, daar komen ook steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling. Er staat niet al te veel wind. Het wordt 20 tot 21 graden in het noorden van het land. Tot 24 graden in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg. Later op de dag begint het vanuit het westen ook flink op te klaren. En dan gaan we een heldere nacht tegemoet. En dan weer een zonnige en warme zomerdag op zaterdag. Dus ja, het gaat toch wel weer de goede kant op qua temperatuur komend weekend.

Ja, altijd op zoek naar nieuwe muziek. Hè? Apart dit, hè? Ja, Showmiles hoorde je met de dagtopper. Onthoud jij nog bij Voor de Wekker Wakker? Op deze dag in 1795, het is eventjes terug, Nederland verliest de slag om Muizenberg. Kaap de Goede Hoop komt daarom in Engelse handen. En de uitvinder, daar komt hij aan, Theo Pilius van Canel, ja zo heet hij, Pilius, je zal toch maar zo heten, uit Philadelphia krijgt patent op de draaideur. Ja, en die is erg belangrijk, want die wordt nog steeds gebruikt bij grote gebouwen. En Piet Moeskops, bijgenaamd de Big Piet, wordt in Kopenhagen de nieuwe wereldkampioen van de profsprinters. En bij een grote frontale botsing bij Laren in Noord-Holland komen 4 personen om het leven in 1927. Het is het zoveelste dodelijke ongeval met een stoomtram tussen Amsterdam en het Gooi. In de volksmond wordt de tram de Gooise moordenaar genoemd. Ja, onvoorstelbaar, hè? 1927. Ja, en ik had het al gemeld, hè? Tony Scott overleden. Gisteren stond het bericht op social media. Maar nog een bekende Nederlander is overleden. Journey Kaagman, ja. De zangeres van de Nederlandse band Earth and Fire. Vorige week stond het ook in het nieuws. Ze had een tijdje al een zware ziekte, Parkinson. Ja, ze werd natuurlijk bekend met Earth and Fire. Met een grote hit in 1970, Seasons. Weekend was de allergrootste hit, ook in het buitenland. Ook in de videoclip bij dat nummer droeg Kaagman een iconisch strak blauw pakje. Ja, destijds was dat zeer gewaagd. Ja, ze zette zich ook in voor de belangen van artiesten, onder meer als voorzitter van de stichting Konamis. Een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 in de jury zat van het populaire talentenjachtprogramma Idols. Ja, dus ook nog rest in peace. Dus Journey Kaagman met haar bekende band Earth and Fire was ze bekend geworden. En Seasons was het eerste liedje wat ze ooit opnam.

0: Augustusdag. Elvis Presley, af en toe een liedje van deze...
1: Oké.
0: Weergeloze zanger uit het verleden, hè? Ja, Elvis Presley. Ja, Welcome to My World. Ja, er zijn toen wat opnames vrijgekomen. Hij gaf toen een concert. Heel lang geleden. Aloha from Hawaii. Dat werd toen via de satelliet uitgezonden. Live, hè. Want Elvis Presley heeft nog nooit buiten Amerika opgetreden. Als mijn informatie allemaal klopt. En toen gaf hij dit concert. Dat werd toen live uitgezonden, hè. Ja, via satellite, hè. Ja. Goed, Welcome to My World, zo heette het. Ja, goedemorgen. De vrouwen in de Tour de France, de Femme, die krijgen vandaag een bergrit naar de Mont Ventoux. En de rechtbank in Den Haag die doet uitspraak in de zaak tegen een 26-jarige man die vorig jaar augustus zijn broer van 29 in de ouderlijke woning in Gouda zou hebben doodgestoken. Ja, in het zuiden geregeld zon. Op andere plekken ook wat hardnekkige wolkenvelden. In het noorden van het Lage Land, daar valt nog wel een buitje. Temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 tot 26 graden in het zuiden des lands.

liedjes uit de jaren 90. Nieuws en Roer. 7 Seconds hier bij Voor de Wekker Wakker. Op deze vrijdag 7 augustus. Ja, het is vandaag de onafhankelijkheidsdag op de Ivoorkust. De Ivoorkust kreeg de onafhankelijkheid van Frankrijk op deze dag. Het is daar vandaag een feestdag. Het is ook nog een keer de Internationale Transgenderrechtendag. Het wordt vandaag internationaal gevierd. En het is vandaag ook nog een keer Batalha de Bioxá. Bioxá? Bioxá, voor intimie. Dat vond plaats op 7 augustus in 1819. En was het begin van de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaanse machthebbers. En dat wordt vooral vandaag gevierd in Colombia. Ja. Het is vandaag ook nog een keertje de Internationale Bierdag. Ja, de dag van het bier. Dus als je vanavond denkt, wat zal ik eens een glaasje van gaan nemen, dan zou ik zeggen pak een biertje. Maar het is de Internationale Bierdag. Ja, het wordt sinds 2012 jaarlijks op deze eerste vrijdag van augustus gevierd. De Internationale Bierdag, jongens. Ja. Het is ook lekker om weer terug te horen. Doe maar, Belle Helene. Voor de Wekker Wakker.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

dan een bord voor zo'n kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan een bord voor zo'n kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

ervan. Oké, Luc, zo laat je horen dan, maar liever. Lekker gelijk hoor. Nog een keer. Maar

0: terug. Politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.
3: Vandaag zonder het zelf te weten heb ik je hart wat pijn gedaan. Je hebt

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

Now what you wanna go?

you wanna go?

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

via lokaalomroepgoorlen.nl. De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep.

soms wilt huilen en wilt schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met jou mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

provocante, con una bomba provocante, con una bomba.

descarado.

0: lokaalomroep.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
3: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.